redesigned for you.

your home for community. CJMR 1320.

where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

0: S is het. Einde van deze avonduitzending van Radio Oranje op den eerste dag van het bevrijde Nederland. Voor allen in vaderland en koninkrijk, goede moed en voor allen op zee in het bijzonder, behouden vaart en goede wacht. Nederland is herrezen.
1: En luisteraars, afgelopen dinsdag 5 mei vierden we Bevrijdingsdag. En wat u net hoorde, kreeg ik toegestuurd van Theo Luikenaar. Theo, hartelijk dank voor dit. Ik weet zeker dat het toch veel herinneringen ophaalt aan mensen. Laten we altijd dankbaar wezen voor onze vrijheid en voor allen die hun leven gaven, zodat wij in vrijheid mochten leven in hier in ons, niet alleen hier in Canada, maar ook in Nederland en andere delen van de wereld, want er zijn natuurlijk nog steeds oorlog aan de gang. Goedemorgen, ik ben Martin van Denzen en u luistert naar de Dutch Dutch. Naar het volgende lied, dat gaat over de bevrijding van Noenen. Noenen ligt in Noord-Brabant. Hier is een soort lied geheten De Eeuwige Soldaat. En daarna breng ik u het nieuws.

atheïst. Hij vecht voor elke goddeloze god. En hij weet, gij zult niet doden, maar ook dat hij niet stopt. Hij doodt voor ons met de

hij vecht voor de Russen en voor Afghanistan. En hij denkt, zo komt er vrede in het land. Hij strijdt voor het vrije woord en hij strijdt voor de dictatuur. En zegt...

En dit was de eeuwige soldaat. En zolang de soldaten zijn en mensen blijven vechten, dan komt er aan de oorlog nooit een eind. Nou, luisteraars, ik ga, wat heb ik? Ja, ik ga verder met het nieuws. En dan gaat eerst een report over de bekladding van de Dam op, met de bevrijdingsfeest. En Halsema, dat is burgemeester Halsema over de bekladding van de Dam. Vooraf geen informatie die hierop wees. Voor de nationale herdenking afgelopen maandag waren er geen aanwijzingen dat het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam zou worden beklad. Dat zei burgemeester Femke Halsema afgelopen donderdag in antwoord op vragen van de gemeenteraad. De burgemeester liet weten dat er geen directe dreiging was. Vooraf was er geen enkele informatie die hierop wees dat er mogelijk een bekladding zou kunnen zijn. Op de vraag of de beveiliging rond het monument voldoende was, zei Halsema dat die hoog en buitengewoon grondig was. Dat is ze altijd. Ze wees erop dat de politie rond de Dam continu surveilleert en dat er ook dag en nacht camera toezicht is. Het monument werd afgelopen maandag besmeurd met een rode verf, waarmee het woord genocide was geschreven. Het parool meldde dat actiegroep Palestine Action erachter zat. Halsema gaf aan dat ze de woede en frustratie over de oorlog in het Midden-Oosten begrijpt. Alleen denk ik dat vandalisme nooit een antwoord is. Het doel heiligt de middelen niet altijd, zei de burgemeester. Nou, ja, het was toch wel vreselijk wat ze gedaan hebben. Maar ja, bijna 30 gemeenten overwegen een fatbike-verbod. Fatbikes worden mogelijk verboden in bijna 30 gemeenten. Dat blijkt uit een rondvraag van persbureau ANP. Onder alle 342 gemeenten, in totaal 29, zeggen dat er misschien plannen worden gemaakt om fatbikes te verbieden. In Enschede en Amsterdam zijn die plannen er al. In Enschede zijn fatbikes sinds maart verboden in het winkelgebied, in het centrum. En vanaf maandag 11 mei, aanstaande maandag, zijn fatbikes niet meer welkom in het Vondelpark in Amsterdam. Ook zijn er 3 gemeenten waar geen verbod, maar wel op fatbikes gerichte beleid is. Alkmaar, Zandvoort en Zoetermeer wordt bijvoorbeeld strenger gecontroleerd op de fatbikes of ze zijn opgevoerd, of wordt er vaker gecontroleerd op fietsers in voetgangersgebieden. Ik weet niet of u weet wat een fatbike is. Dat zijn die fietsen met die hele dikke banden die net als motoren over de weg slingeren. Vooral in Amsterdam is dat een heel probleem. En ook hier zie ik ze heel hard rijden. En de zomervakantie, minder in trek door de brandstofcrisis. Met de zomervakantie voor de deur vragen veel Europeanen zich af of het wel slim is om op reis te gaan. De Midden-Oostenoorlog en de hoge brandstofkosten zorgen voor dure vliegtickets. En ook met de auto op vakantie gaan is fors duurder geworden. Kredietverzekeraar Alliance Trade verwacht dat de vakantieperiode vooral een staycation wordt. Een vakantie dicht bij huis. Voor veel mensen is de lol er vanaf met de hoge brandstofprijzen. Met Pasen was al merkbaar dat er minder Duitsers naar Nederland kwamen. Ja, de benzineprijs hier loopt ook flink omhoog. En ik weet zeker dat er ook veel mensen misschien lekker thuis blijven. En het kabinet zet 100 miljoen euro opzij voor compensatie van het vuurwerkverbod. Het kabinet zet 100 miljoen euro opzij om ondernemers te compenseren die door het aankomende vuurwerkverbod worden getroffen. Het bedrag is bedoeld voor importeurs en handelaren die inkomsten mislopen. Dat heeft staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag aan de Tweede Kamer gemeld. Importeurs worden het ruimst gecompenseerd, omdat de verkoop van vuurwerk vaak hun belangrijkste of zelfs de enigste activiteit was. Ze krijgen de winst vergoed die ze de komende 3 jaar mislopen, plus een tegemoetkoming voor eventuele kosten die ze moeten maken. Winkeliers krijgen minder omdat de directe verkoop van vuurwerk vaak een nevenactiviteit is. Ze hebben bijvoorbeeld een fietsenzaak of tuincentrum en doen de vuur
werkhandel tijdens de feestdagen. Zij moeten het doen met een jaar winstgeving met een opslag van 15%. En daarna krijgen ze een extra bedrag van €3500. En dat is bedoeld om kleine handelaren tegemoet te komen, bijvoorbeeld voor het afkopen van een huurovereenkomst. En meer dan 2500 mensen in Nederland zijn 100 jaar of ouder. In Nederland woonden in het begin van 2026 in totaal 2551 mensen van 100 jaar of ouder. Het merendeel van hen is 82. Het merendeel van hen, 82%, is een vrouw, meldt het CBS vrijdag. In 2021 kwam het aantal 100-plussers voor het eerst boven de 2500 uit. In de jaren erna bleef het aantal redelijk stabiel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 1104 mensen waren begin dit jaar precies 100 jaar oud. En 666 mensen waren 101. 372 mensen waren 102. En iets meer dan 400 mensen waren 103 jaar of ouder. Nou, ik weet niet wat u erover denkt, maar ik ben van plan om 100 jaar oud te worden. Maar ja, moeten we maar afwachten, dat werkt natuurlijk. Een vliegtuigpassagier houdt recht op compensatie bij annulering om de dure kerosine. Reizigers behouden het recht op terugbetaling, omboeking of een terugreis als hun vlucht wordt geannuleerd. Volgens de Europese Commissie is de hoge prijs van kerosine, van benzine natuurlijk, geen reden voor luchtvaartmaatschappijen om financiële compensatie te weigeren. Luchtvaartmaatschappijen moeten reizigers blijven compenseren als zij vluchten annuleren vanwege de hoge prijs van kerosine. Dat staat in de richtlijnen die de Europese Commissie vrijdag heeft gepresenteerd. En het weer in Nederland. Wel, vandaag is het wederom droog met flink wat zon in het grootste deel van Nederland en de temperaturen tussen de 16 en 22 graden in de middag bij een matige oostenwind. Morgen zondag start weer koud met regionaal wat nachtvorst en overdag stijgt de temperatuur vlot in de richting van 18 tot 20 graden. Op de Wanden en in de kop van Noord-Holland verloopt Moederdag gevoeliger koeler en is het slechts 12 tot 13 graden in de namiddag. Vooruitzichten tot en met 15 mei, een koele en lichte, wisselvallige meiweek staat onvermijdelijk op het programma. En het weer hier, nou luisteraars, hierin ook veel schijnt de zon op het ogenblik, maar we verwachten regen later op de dag. Wat me daarna wordt, dat moeten we maar afwachten. Zo. Nou, en tot zover het nieuws. En luisteraars, voordat ik verder ga, wil ik even hartelijk feliciteren. Beste wensen aan Agnes Beernink in Rotterdam, die vandaag 80 jaar oud wordt. Nou, Agnes, doe je best maar om ook 100 te worden. En je krijgt deze felicitatie van je vriendin Joy Holland in British Columbia en van Ralph Snyder in Toronto. Zo luisteraars, ik ga met dat zover is het nieuws. En ja, ik kreeg dit nog even laat toegestuurd. Zo, nogmaals Agnes in Rotterdam, ik hoop dat je een fijne dag mag hebben.

Een Nederlandse delicatessenwinkel heeft natuurlijk niet alleen kaas, hagelslag en beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Weston Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in Toronto.

Dat ik was afgelopen maandag en dinsdag voor een paar dagen naar Niagara Falls geweest om de bloesems te zien. We waren ietsje te vroeg, maar alles begint al mooi uit te lopen. En als we een paar dagen zon hebben, zal alles daar weer prachtig uitzien. Gaat u wel eens... Ja, terwijl we daar waren, zijn we ook even bij een casino binnengelopen. En gaat u daar wel eens naartoe? Ik normaal gesproken niet, maar ben deze keer toch eventjes naar binnen gegaan. En ik had $40 in mijn zak gestoken. En na 10 minuten was het allemaal op. En toen zag ik dat ik een credit had van $45. Ik dacht bij mij, weet je wat? Ophouden. Dus ik was $5 rijker. Nee, dat is niks van mij. Maar je staat wel verbaasd van wat mensen daar uitgeven. Morgen vieren we Moederdag, dus na het Community News draaien we straks wat liedjes voor de moeders. Hier eerst nog even een liedje voor alle mensen.

dit was dan een liedje voor alle mensen. En luisteraars, het tijd voor het Community News. En ons Community News wordt nu gebracht door onze Duca Credit Union. En het begint weer heel rustig te worden in onze gemeenschap. Want het enigste wat ik binnen heb gekregen was de verjaardag van Agnes Beerninck in Rotterdam. Die vandaag 80 jaar oud wordt of net geworden is. En ze kreeg de beste wensen van Joy Holland in BC en Ralph Snyder in Toronto. En Agnes, ik hoop dat je natuurlijk een fijne dag hebt gehad. Nou, en vorige week was natuurlijk eerst zal je even de koffieclubs doorgeven. Nou, in Oakville is het elke derde dinsdag van de maand. Dus de volgende is de volgende aanstaande 19 mei. En dan in de Guelph Coffee Club, de volgende is de derde woensdag van de maand. Dus de volgende wordt gehouden op 20 mei. Nou, als u meer informatie wil hebben over deze koffieclubs, misschien wilt u weten wat gebeurt er allemaal daar. Er gebeurt heel weinig natuurlijk, maar het geeft niks. U kunt mij altijd bereiken als u weer meer informatie wil hebben. Waar is het eigenlijk? Waar wordt het gehouden? Belt u mij op mijn nummer 416-226-0620. En vorige week zaterdag was het de jaarlijkse Springyard Vendor Sale in Durham Christian Homes. Dat was vorige week zaterdag. Ik hoop dat iedereen genoten heeft en dat ze weer lekker genoeg opgehaald hebben, zodat ze weer andere mensen kunnen helpen daar. En natuurlijk was ook de bijeenkomst in Burlington. Er was de Canada-Netherlands French Friendship Day vorige week zaterdag. Het was daar weer oergezellig. Ik heb weer verschillende mensen ontmoet, die had ik al lang niet meer gezien. Het is altijd weer fijn om, als je weer eens bij elkaar komt en zegt, hey, hoe gaat het met jou en hoe gaat het met die? Zo. Maar het was toch weer hartstikke leuk. En dus, mijn luisteraars, mocht u wat community news hebben, laat het mij maar weten. Stuur mij een berichtje op naar, dit is mijn e-mailadres. Dat is martin@dutchtouchradio.com. Of u kunt mij altijd bellen 416-226-0620. Als u mij opbelt, laat dan maar gewoon een berichtje achter. Dan bel ik u altijd eventjes terug. Of u stuurt, laat me gewoon maar weten wat er aan de hand is in uw omgeving. Zo, wat hebben we dan nog meer? Ja, ik was ook, terwijl ik in Niagara Falls was, ben ik ook eens gaan kijken bij de TASC, de Tulip Festival in Niagara-on-the-Lake. En daar hadden ze zo'n beetje 3 miljoen tulpen geplant, met 100 verschillende varieties, over 25 acres. En dat is open nog tot Victoria Day. Maar het begint wel een beetje minder te worden. Maar daar kun je naartoe gaan en er is een entree fee natuurlijk. Maar als je daar bent met je entree, dan mag je zelf 12 tulpen uit de grond trekken of plukken. En die mag je dan mee naar huis nemen. En dat was toch wel heel gezellig daar ook. Ik wist niet dat zo groot was elk jaar aan Niagara on the Lake, de Tulip Festival daar. Nou, tot zover het Community News, luisteraars. En in het Community News werd u gebracht door onze Duca Credit Union.

0: Ah, de mooiste dag is moederdag. Maar rozen kopen, ik weet niet, ze zijn natuurlijk vrij prijzig, vooral nu dit weekend. Maar weet je wat je doet? Je kan je moeder net zo blij maken met een bosje rozen, met gewone bloemen. Maar wil je echt rozen kopen? Wacht maar tot maandag, dan zijn ze even stuk goedkoper. Zo. Dat denk ik altijd maar aan. Maar ja, dat geeft allemaal niks. We gaan nog eventjes door met moederdagliedjes. Maar misschien heeft je moeder wel eens last met wat stijvigheid. Wel, take some ultimate glucosamine. Luister maar.
1: Ultimate glucosamine powder is so easy to take. Just once a day in your favorite hot or cold morning beverage. There are no pills to swallow and ultimate glucosamine won't interfere with your prescription medications. Ultimate glucosamine powder can be ordered online from pharmacy.ca. Shipping is free, or you can order Ultimate glucosamine at the prescription counter at Shoppers Drug Mart. Ultimate glucosamine, for better joint health.

luisteraars, natuurlijk vooral met Moederdag denken we allemaal aan onze moeders. Ook al zijn sommige van onze moeders, die zijn er niet meer. Hier is nog een mooi liedje, eens geheten Moeder Bedankt.

dat is wat moeder jouw zilveren haren. En luisteraars, ik denk wel eens dat met 6 jongens bij ons thuis wij wel eens de reden waren van die grijze haren. Wij gaan luisteren naar Lisa Delbo met 1 moederhart.

Nou, luisteraars, en dan kijk ik op de klok en is ons uurtje alweer bijna afgelopen. En wilt u later aan ons programma nog eens een keertje horen, of misschien wilt u het doorgeven aan een ander, u kunt altijd naar mijn website gaan, dutchradio.com. Dan kunt u ons programma niet alleen van vandaag, maar ook van vorige week en de week daarvoor nog een keertje luisteren. Zo, mannen, vergeet natuurlijk niet om een bloemetje aan je vrouw of moeder te geven, want als het niet voor onze moeders was, waren we niet hier geweest. Laat ook de kinderen haar lekker verwennen. En als je moeder er niet meer is, zet de bloemetjes naast haar foto en denk aan alles wat zij voor je gedaan heeft door de jaren heen. Mensen, ik hoop dat u de liedjes vandaag mooi heeft gevonden. Volgende week kom ik weer terug hier in de studio. Al weet ik niet voor hoe lang ik nog door kan gaan. Maar ja, daar hoort u later nog wel wat over. Aan alle moeders, een mooie, fijne moederdag morgen. En Gian, in de control room, wish your mother a happy Mother's Day from all of us, the Dutch listeners. Luisteraars, ik eindig vandaag met deze woorden. Het is niet makkelijk om een moeder te zijn. Als het dat was, dan zouden de vaders het wel doen. Nogmaals, het is niet makkelijk om een moeder te zijn. Als dat was, zouden de vaders het wel doen. Translated means, it's not easy being a mother. If it were, the fathers would do it. Luisteraars, tot volgende week. Bye bye.

where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

Where culture lives, this is CJMR 1320, the voice of the city.

This is CJMR 1320, the voice of the city.